0: que c'est une chanson d'amour et ça les réconforte et je comprends bien ça. Fin de citation.
1: Ne me quitte pas.
0: Ne me quitte pas.
1: Cœur du...
2: Fuis déjà. Oubliez le temps.
1: Date de straight to.
0: Intitulé Lat minute Aline.
1: Lat minute Aline.
0: Lat minute Aline.
1: Lat minute Aline.
0: Néerlandais intitulé Lat minute Aline.
1: Lat minute Aline. Lat minute minute. Lat minute. Lat minute Aline. Vergeet de strijd toe, vergeet de nijd.
0: Laat me niet alleen.
1: Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Laat me niet alleen. Toe. Laat me niet alleen. Toe. Vergeet de strijd toe.
0: Pas de l'écouter.
1: Ne me